Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico mag ik ngerungokaken RRI Malang. Good, good, good.